0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hypen, ik moet bellen, even vijf.
1: Jacques Chirac.

die shit is kanker lekker. Lok zou zijn een baks gefrieten door een beter als frituur. Zeg, ja, dat is lekker en niet te kiezen. Kip, kebab en een curry, ketchup, andaloes. Pak maar al die groenten, eten, Turkse pizza, lach maar joe.